başta uzanıp noy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy